Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Nog geen files of vertraging op dit vroege moment op de maandagochtend. Maar wel een flitser, die is al gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit het richting Muidenberg, hectometerpaal 69,4.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Ja, goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Maandag de 6e juli. Lekker vroeg. Leo, hoe is het met je?
3: Goed.
1: Heb je een goed weekend gehad?
3: Druk weekend.
1: Oh, je kijkt een beetje moeilijk bij jou.
3: Ja.
1: Dat zit zo. Je kunt het leuk druk hebben en minder leuk. Ja, maar dit was iets minder leuk druk.
3: Het was vooral veel huishoudelijke taken.
1: Oh jee.
3: Normaal verdelen we die met z'n tweeën. Ja. Mijn vrouw is een weekje weg, dus moest alles alleen doen.
1: Oh, het toch. Wat heb je allemaal gedaan? Dweilen?
3: Ja, dat. Oh. Stofzuigen.
1: Oké, okay. Nou, dan kun je toch ook wel een keer overslaan.
3: Nou, dat had ik al een keer gedaan.
1: Oh, het was hard nodig, begrijp ik. Oké. Okay. Ja, huizen schouwenaar moet niet gaan vervuilen.
3: Nee, daarom.
1: Dat kunnen we niet hebben. Ja. Nee.
3: Wat hebben we het nieuws, Jolien? Oh, wat heb jij gedaan trouwens?
1: Ik heb niet gewandeld dit weekend.
3: Nee?
1: Nee, ik...
3: Nou, ben je van je apropos?
1: Nou, nee.
3: In je schema?
1: Ik ga je vertellen. Ik heb wel een beetje druk weekend gehad. Ik heb ook nog in de tuin gewerkt. Want daar was bij ons wat achterstallig onderhoud.
3: Die vergat ik te noemen.
1: Ik heb geen spierpijn meer van het wandelen. Maar ik heb nu spierpijn van de tuin. Dus heb ik wel in die zin een beetje spijt van. Dus ik ga het wel wat rustiger aandoen. Dus die spierpijn ga ik er ergens deze week wel uit wandelen. Ik was... Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Ik was afgelopen zaterdag was ik in Amsterdam. Daar deed ik mee aan een voorronde voor 1 tegen 100. Dat programma ken je wel. Ja, met Carolien Tensen.
3: Ja.
1: Dus dan was heel gezellig. Leuke mensen gezellig zitten babbelen. En dan moet je ook wat vragen beantwoorden.
3: Maar daar zijn dus voorrondes van.
1: Ja.
3: Dat wist ik niet.
1: Ja. Ja, want ze moeten natuurlijk wel aan al die kandidaten komen.
3: Ja.
1: Dus die, dan word je geselecteerd.
3: Oh ja.
1: Ja, er waren vragen bij. Ja, daar wist ik echt het antwoord niet op, hoor.
3: Oh?
1: Vond ik ook wat, wel grappige weetjes. Hoe heet het paard van Amalia? Geen idee, wist ik niet. Nee. Nee, ik heb dat naderhand even opgezocht. Mojito. Dat vond ik wel een grappige naam. Dus maar die heb ik fout gegokt.
3: Net als er oma zit in de paarden.
1: Ja, zeker.
3: Zit in de familie.
1: En gisteren feestje, bijzonder feestje van lieve vriendin. Dus,
3: hartstikke mooi.
1: Nou, zo een beetje. En wat hebben we dan in het nieuws?
3: Oh ja, vertel.
1: Ja, dat hebben we ook nog aandacht voor mensen. Ook op deze maandag. Jawel. De nieuwe doorfietsroute tussen Lelystad en Almere. Nou, die is bijna klaar. Dat fietspad is 15 kilometer lang. Heeft slimme verlichting. Hoe werkt dat? Nou, ik ga er nog niet anders over vertellen. Je moet vooral blijven luisteren. Ja. Je kan natuurlijk wel altijd die lampen laten branden.
3: Dat is niet goed voor de beestjes inderdaad.
1: Nee, dus als je aankomt fietsen, dan gaat het licht aan. Hey, hoe handig is dat?
3: Nu het erover heb, ik heb vrijdag een stukje bekeken van die fietsroute. Het is hartstikke mooi geworden.
1: Oh, oké. Okay. Maar was dat in donker of bij licht?
3: Nee, het was hartstikke licht en best wel warm.
1: Oké, en verder hebben we het nog over Zeewolde.
3: Ja, daar komt een plek. Daar kun je 60 elektrische vrachtwagens tegelijk opladen. Het is een uitkomst als je je transportbedrijf al vol zit met stroom. Je kunt geen aansluiting krijgen. Kun je daar de truck laden.

0: Het is hartstikke grappig.
1: Ja, hij is 15 kilometer lang, 4 meter breed en heeft straatverlichting die aangaat als je er langs fietst. Nou, hoe handig is dat? En dan is hij ook nog eens veilig gescheiden van het autoverkeer. Het gaat om de nieuwe doorfietsroute tussen Lelystad en Almere.
0: Ja, die fietsensnelweg die ook langs de Oostvaardersplassen komt, is bijna klaar. Verslaggever Reo van der Weijden stapt op de fiets met gedeputeerde Ellen Trace Muller.
2: Zo lekker op de fiets met mevrouw Muller, gedeputeerde. Waar fietsen we?
3: Ja, we fietsen op de doorfietsroute van Almere naar Lelystad. Die wordt op het moment aangelegd. En het eerste deel naar de Knaardijk is klaar. En aan het eind van het jaar is ook het volgende deel klaar. Dus dan kan je op een snelle en veilige manier tussen Almere en Lelystad fietsen.
2: Er was toch al een fietspad tussen Lelystad en Almere? Of deze weg bestond al, toch?
3: Ja, in principe wel, maar niet zo mooi en zo breed als het nu is. En we willen natuurlijk gewoon stimuleren dat mensen de fiets kunnen pakken. Of het voor recreëren is of voor hun werk is. En daar heb je gewoon een duidelijk goed fietspad voor nodig. Dus hij is breder geworden. En zo min mogelijk obstakels. Dus zo min mogelijk kruisingen met auto's of ander vervoer. En dat maakt het een hele snelle doorfietsroute. Daarom heet hij ook zo.
4: Alleen het stuk bij Lelystad, bij de Torenvalkweg, moet nog gebeuren. De weg wordt opgeheven voor autoverkeer. Je hoort aannemer Mark van der Meulen.
5: Wat we gaan doen is de weg zoals die er nu bij ligt er helemaal uithalen. En wat we dan gaan maken is gewoon een mooi fietspad van 4 meter breed. Eigenlijk zoals het hele tracé richting Almere. Zodat iedereen veilig kan doorfietsen.
4: Gedeputeerde Muller is ervan overtuigd dat het straks een druk befietste route wordt.
3: En wat ook mooi is, de lantaarnpalen. Die gaan aan als je de fietst, anders niet.
2: Ja, met sensoren.
3: Ja, dat werkt zo.
2: Denkt u dat er inderdaad meer forensen nu gaan fietsen?
3: Ja, ik denk dat het echt heel veel uitmaakt als je dat rustig kan doen. En natuurlijk zal altijd weer afhankelijk zijn. Maar ja, als je de kans krijgt om het op een duurzame manier te doen of je houdt van fietsen, ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooie verbinding. En het is 15 kilometer wat nu aangelegd is. Nou, je moet nog een stukje in Amsterdam, Almere, nog een stukje in Lelystad. Maar het is goed te doen.
2: Ja, het is ook goed te doen inderdaad. 15 kilometer, dat is zeker met elektrische fietsen tegenwoordig is dat goed te overbruggen.
3: Ja, en dat is ook precies de bedoeling. Hè. We willen mensen alternatieven geven om zich tussen steden te verplaatsen. Nou, het kan via de auto, het kan met de OV, maar het kan dus ook met de fiets.
4: Aan het eind van het jaar moet de route helemaal klaar zijn.
2: Zo, en dan nu een wedstrijd die het eerst in Almere is.
3: Ja, die win ik hoor.
1: Ja. Oh, die wint ze. Nou ja, dat is, de uitslag weten we nog niet, maar nee. die hou je nog van ons te goed wie er gewonnen heeft. Je hoorde gedeputeerde Ellen Trace Muller over dus die doorfietsroute tussen Lelystad en Almere.
0: Ja, dat is ook een stukje weg. Daar is de autobaan optisch wat smaller geworden. Dankzij voor die aanleg van die fietsenbaan die ik vrijdag even heb onderzocht.
1: En, onderzocht? Wel,
0: ja,
1: maar.
0: Onderzocht. Okay. Gefietst en heen en weer. En
1: oh, je hebt hem gewoon gefietst.
0: Ja, maar het was heel mooi. En ik dacht, weet je, ik zet even een plaatje in de buurt heb. Nou, daar komen de reacties. De auto, en ik kan nergens meer heen met de auto en blablabla. Bla, bla.
1: Ja, dan pak je lekker de fiets. Dit is een fantastisch mooi fiets. Het is misschien een beetje saai, maar wel lekker retensnel.
0: Zometeen gaan we verder aan ons volgende onderwerp. Wat is dat ook alweer? We gaan laden met heel veel vrachtauto's.
1: Ja, zeker. Heel veel vrachtauto's tegelijk. Ja, absoluut.

0: Daddy Swims, hij weet het allemaal. Mr. Know-it-all.
1: Dan gaan we naar het weer met Diana Boer. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, het is een beetje opgefrist, hè? Ook de natuur. Gisteren een paar milde buitjes.
2: Ja, het is echt heerlijk zomerweer, vind ik.
1: Ja, zet zich dat door?
2: Nee, het gaat veranderen. Het was eventjes een adempauze van een weekje, dat we konden bijkomen van tropische temperaturen. Maar ja, deze week gaat het weer omhoog met die temperatuur. Vandaag en morgen valt het nog wel mee, is het vrij gematigd. Vandaag hebben we zo te maken met overwegend veel bewolking de komende uren. En lokaal valt er een beetje regen of motregen uit. Nou, op de weg hier naartoe, op de A6, ook een paar spatjes gehad. Maar ik heb daar niet mijn ruitenwissers voor of aan te zetten. Nou, verder dus zo goed als droog. En geleidelijk aan komt de zon tevoorschijn. En ik verwacht vanmiddag en vanavond toch wel periode met zon. Het ziet er wat vriendelijker uit. Temperatuur rond de normale waarde van zo'n 21, 22 graden. En dat alles bij matig wind vanuit het westen tot noordwesten.
1: Juist. En verder de dagen daarna.
2: Ja, dan zoals gezegd, die temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog. Maar morgen hebben we nog even een dipje. Is het ietsjes frisser. Ook bij een afwisseling van zon, wolken en zeer lokaal. Misschien een enkel buitje. Maar vanaf woensdag, ja, dan heeft een hoogdrukgebied de invloed op ons weer. En dat betekent dus de wind vanaf het land. Warmte komt onze kant op. Woensdag wordt het dan zo'n 23 graden. Is nog aangenaam. Ja. Genoeg ruimte voor de zon. Daarna veel zonneschijn, hogere temperaturen. Donderdag al 26 graden. Vrijdag misschien zelfs al tropisch, 28, 29 graden. Ja, en in het weekend blijft het warm.
1: Oké, maar gaan we die 30 aantikken, denk je, Diana?
2: Dat is nog de vraag. Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Het komt er dichtbij.
1: Oké, en die warmte of die hitte, gaat dat dan ook na het weekend doorzetten?
2: Dat is ook nog vrij onzeker, want de temperatuur, ja, dat loopt allemaal uiteen. Buitjes kunnen gaan ontstaan. Er ontstaat een lage drukgebied boven Frankrijk. En dat zou eventueel onze kant op kunnen komen met licht onstabiele lucht. Het blijft nog wel warm, kans op een enkele bui. Maar hoe warm het gaat worden, dat is nog even de vraag. Of we te maken krijgen met een hittegolf, dus drie tropische dagen achtereen. Mm-hmm. En dan ook
3: in een
2: nog
3: reeks van 25
2: plus. Ja. Dat is nog de vraag. Maar ik denk wel dat het zuiden van het land daarmee te maken krijgt.
3: Oh, maar nog even over Frankrijk. Je zei misschien ontstaan de buitjes in Frankrijk. Daar kunnen ze wel wat gebruiken, toch?
2: Jazeker, maar dat zijn zeer lokale exemplaren. Oh. En mogelijk niet in de gebieden waar ze ze nodig hebben, waar nu de bosbranden woeden. Ja, het is, ja, en ook daar krijgen ze daar krijgen ze zeker volgende week of deze week te maken met een hittegolf.
1: Oké. Diana, dankjewel.
3: Heb je een leuke weerfoto voor Diana? Die mag naar weerfoto@omroepleverand.nl.

0: Frida Payne die zong over het gezelschap dat haar begeleidde. The Band of Gold.
1: Tientallen elektrische vrachtauto's die tegelijkertijd kunnen opladen. Ja, dat lijkt onmogelijk, want ja, je hoort natuurlijk voortdurend dat het stroomnet vol zit.
0: Toch gaat dit gebeuren in Zeewolde. Maarten de Keizer van Windpark Zeewolde legt uit hoe dat kan.
2: We staan aan de vooravond van een metamorfose van Windpark Zeewolde. Namelijk naar Energiehub Zeewolde.
3: En dat gebeurt op een nu nog leeg grasveld op industrieterrein Trekkersveld in Zeewolde. Want naast windturbines en een batterij komen er nu ook laadplekken voor vrachtwagens. Voor de bedrijven die door netcongestie, het overvolle elektriciteitsnet, zelf geen laadplekken kunnen aanleggen.
2: Maar al die bedrijven staan allemaal op de wachtlijst voor een grotere netinpassing. En die is er gewoon niet tot 20, 33, 34, 35, zeg het maar. En wij hebben capaciteit over, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen. De doelstelling van Europa is om in 2050 volledig elektrisch te zijn. Alleen wij denken dat de vrachtwagens al in 2031, 32, 33 voor het grootste gedeelte elektrisch zullen zijn.
3: En dus gaat het grasveld op de schop.
2: Nou, eigenlijk is hier de bedoeling dat hier een heel groot laadplein komt voor zeg even 50, 60 vrachtauto's tegelijkertijd. Maar die dan ook allemaal tegelijkertijd volle bak kunnen opladen. En dat betekent dat ze met 300, 400 kilowattuur kunnen laden, ook allemaal gelijktijdig.
3: En naast dit laadstation voor vrachtwagens komt er ook zo'n plek voor bussen.
2: Bij Almere zijn we ook bezig om de huidige winnaar van de busconcessie te voorzien van een volledig elektrisch busplein. Waar dagelijks ruim 80 bussen opgeladen moeten gaan worden. En die dan het zero emission openbaar vervoer van Almere zullen verzorgen.
3: De autoriteit Consument en Markt heeft toestemming gegeven voor dit project. En daarmee wordt de opgewekte elektriciteit uit het windpark ook lokaal gebruikt.
2: Nou, ik denk dat als wij op deze manier de logistieke sector kunnen helpen, dat dat ook weer leidt tot economische groei. En dat logistieke partners ook zullen gaan kijken van goh, waar kan ik wel mijn vrachtwagen opladen en daar hun economische activiteit verder ontplooien. En als wij daarin koploper kunnen zijn voor de provincie, en dan gaat dat zeker hier helpen op Horstenpark Trekkersveld.
0: Maarten Keizer was dat van Windpark Zeewolde. Dus dan kijk je naar de horizon, dan zie je die molens draaien in het zuiden van Flevoland. Dan zit je in de bus en dan maak je het op.
1: Zoiets.
0: Zo is het.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer de 7 bezoekerscentra wil sluiten. Hoor je zo meteen meer over.

0: Passato. En je hoeft niet naar huis vannacht. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand al dicht. Dat is Almeerder Hout. En ja, de laatste 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Nou, deze jonge bezoeker, die vindt het heel jammer.
2: We houden hier nog even spelen en kijken.
3: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
2: Dat zou ik stom vinden.
3: Waarom?
2: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
3: Wat doe je hier dan het liefst?
2: Kijken.
4: Ja, heel zonde. Ja,
3: waarom?
4: Omdat er heel veel te leren valt voor kinderen. En ja, echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
1: Ja, die bezoekerscentra die trekken jaarlijks nou toch zo'n 1,3 miljoen bezoekers.
0: En de koffie?
1: Ook dat.
0: Ja.
1: Voetbal.
0: Ja, op het EK heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. Ja, de Engelsen wonnen mede dankzij Jude Bellingham, die 2 keer achter elkaar scoorde.
5: Saka, daar komt Kane. En daarachter is de goal van Jude Bellingham. En er komt nog een kans aan. Kane. En Bellingham nog een keer. Het staat 2-0. 2 keer Jude Bellingham. Wat gebeurt er hier in Mexico-stad?
0: Ja, betekent nog meer Engels voetbal in het vooruitzicht.
1: Ja, dit was een spannend potje.
0: De berichten van buiten Flevoland.
1: Zeker.
0: En tot nieuwsberichten van 6:30. Marcia Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees.

0: disco uit de jaren 80. Het is 7:30.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De extra asielzoekers die in het AZC van Dronten zitten zijn eind deze maand vertrokken, dat meldt het COA. Ze kwamen van de noodopvang deze winter bij Walibi. Die moet elk voorjaar worden opgeruimd omdat dan de evenementen weer beginnen. Staatsbosbeheer stopt met alle buitencentra. Dan kun je koffie drinken na een wandeling in de natuur. Het centrum in Almeerderhout gaat 26 juli al dicht. Dat in de Oostvaardersplassen bij Lelystad volgend jaar. De bezoekerscentra kosten meer geld dan ze opleveren, zegt Staatsbosbeheer. Op bedrijventerrein Trekkersveld bij Zeewolde kunnen straks 60 elektrische trucks tegelijk laden. Dat is op één centrale plek. Zo kunnen ondernemers toch elektrisch rijden, ook al is er voor een zwaardere stroomaansluiting op hun bedrijf geen ruimte. De stroom komt van windpark Zeewolde. Maarten de Keizer.
2: En wij hebben capaciteit over, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
0: Zo'n voorziening komt ook bij de A6. Daar kunnen straks 80 elektrische bussen worden opgeladen. Tussen Lelystad en Almere is de nieuwe doorfietsroute bijna klaar. Het fietspad is 15 kilometer lang, 4 meter breed en ligt grotendeels los van het autoverkeer. De straatverlichting gaat pas aan als er een fietser aankomt. De provincie hoopt dat meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto. Het laatste stuk wordt eind dit jaar opgeleverd. Meer nieuws op omroefflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië.
4: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst met bewolking te maken in Flevoland. Lokaal valt een spatje regen uit wat dikkere wolken. Geleidelijk komt de zon erbij. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken. Bij matige westenwind wordt het 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht droog en dan daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is het een graadje frisser dan vandaag, maar verder verandert er niet zoveel. Vanaf woensdag blijft het geheel droog en is het overwegend zonnig. Het wordt ook warmer, misschien zelfs tropisch.
5: Hoe is het op de weg? Geen vertraging nog op dit moment. Wel 2 flitsers. Staat er eentje op de A6 bij Lelystad vanuit richting Muiderberg. Bij hectometerpaal 69,4. En ook op de N50 word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is in beide richtingen bij hectometerpaal 266,7. Er komt er nog een bij op de N50. Maar ik heb zomaar het idee als ik kijk naar het hectometerpaaltje dat dat dezelfde is. 262,7. Dus,
0: dat is toch die van de
5: rustig aan.
0: Telling?
5: Nee, dat de anderen zeggen weer van niet. Dus ik, als jij het weet, geef het door via de app. En zometeen, dan gaan we het hebben over leegstaande kerken. Ja, hoe geef je die nou op een goede manier een nieuwe bestemming? Hoor je zo.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: draaide hem na aanleiding van het overlijden van Gerard de Braconnier. Hij was gitarist en songwriter in Toontje Lager. Hij is 70 jaar geworden.
1: In Nieuwsuur. Nee, daar gaan we het zo meteen even over hebben. We gaan eerst beginnen met het, een van onze zomerseries. Want ja, de zomervakantie is voor het Noorden natuurlijk begonnen.
2: Zeker nou,
1: minder mensen die gaan naar de kerk. En parochies en kerkelijke gemeenten, ja, die hebben steeds meer moeite om het onderhoud en de energiekosten te betalen. Kerken komen daardoor soms leeg te staan. Ja, dan moet er gezocht worden naar een nieuwe bestemming.
0: Deze eerste zomerserie vertellen we hoe kerken een tweede leven krijgen. Voor de eerste aflevering gaat verslaggever Han Dijkstra naar Ens.
3: Hier in de voormalig Nederlands hervormde kerk in Ens speelt Jaap Wouter van den Hout op het orgel dat midden in het huis staat, waar hij samenwoont met zijn vrouw Els van den Hout.
4: Ja, dit is inderdaad een hele bijzondere plek om te wonen. We voelen ons bevoorrecht dat wij hier in deze mooie ruimte ons huis hebben. Wij zeggen, onze woning is in de kerk, maar dit is allemaal extra. En wij willen dat graag delen met de mensen die in Ens wonen. Dus als mensen belangstelling hebben, mogen ze binnenkomen kijken. Als mensen vragen hebben, mensen die op vakantie zijn, dat doen we zelf ook, dan wil je toch in een kerk kijken. En dat doen mensen hier ook. En nou, dan zijn ze van harte welkom.
3: In 2006 was de laatste kerkdienst in het gebouw. Maar ook nu zou je er zo weer een dienst in kunnen houden.
4: We hebben ook vorig jaar een keer een zangdienst hier gehad. Toen is dat gevraagd door de kerk, andere kerk. En toen hebben we allemaal stoelen neergezet en hebben we hier een zangdienst gehad. En dat vonden de mensen die hier ooit gekerkt hebben heel bijzonder. Ja, heeft ze heel veel gedaan. Heeft traantjes gekost bij mensen om hier weer te zitten en te zingen. Ja, tot Gods eer. Ja. Het is mooi dat het gebouw toch bewaard is gebleven. Anders had het misschien afgebroken geweest. En dat is toch zonde voor zo'n gebouw. Dit is een hele mooie kerk met best bijzondere elementen ook daarin. He, op de gevel, dat daar het mozaïek van de zaaier staat. Ja, dat is toch iets heel bijzonders. Dat hebben niet veel kerken. En ja, we vinden het heel mooi.
3: Tot zover de kerk in Ens. We gaan door naar de katholieke kerk in Marknesse. Er komt veel bij kijken als een parochie of kerkgemeente een kerkgebouw wil gaan verkopen. Wil van Hooijdonk van de katholieke kerk in het Oostpolder houdt zich bezig met de verkoop van de katholieke gebouwen. Hij weet dat er veel emotie loskomt als er afstand wordt gedaan van de kerken.
5: De generaties voor ons die hebben de kerk opgebouwd, letterlijk en figuurlijk. Zijn daar ook emotioneel betrokken als het gaat om geboorte, communie, hervormsel, zijn getrouwd en zijn ze ook begraven vanuit de kerk. Dus dat brengt emotie met zich mee. Daar moet je als parochiebestuur zorgvuldig mee omgaan. En ook in het hele traject, de parochie

0: aan erbij betrekken?
1: Het is een proces van jaren en uiteindelijk moet de kerk in de laatste fase aan de eredienst worden onttrokken.
0: Onttrekken aan de eredienst is eigenlijk formeel. Dat wil zeggen, op het moment dat de akte van verkoop passeert bij de notaris, dan wordt door de bisschop een decreet opgesteld waarin vastgelegd is ten aanzien van het hele proces van het begin van met elkaar overleggen met de parochiaan tot het definitief besluit. En dan pas wordt eigenlijk op dat moment de kerk aan de eredienst onttrokken.
1: En vanaf dat moment is het definitief geen kerk meer en kan in de verkoop, zoals hier in Marknesse. Maar het kan niet zomaar aan Jan en Alleman worden verkocht.
0: Ik hoop dat het een waardige bestemming kan krijgen. Dus, we hebben ook te maken dus met een gemeentelijk beleid, bij voorkeur maatschappelijk. Dat de maatschappelijke functie zou kunnen krijgen in het dorp. Daarnaast is er nog mogelijkheid van maatschappelijk en wonen. Dat zal eigenlijk het mooiste zijn dat gerealiseerd kan worden in de toekomst.
2: Morgen hoor je de bewoners van een kerk in Krachenburg. En praten we met een makelaar die ervaring heeft met de verkoop van dit soort gebouwen.

0: grens overal, deze Harry Styles, de American Girls. En dat is heel prettig. Jolien, wat hebben we straks in de rubriek gisteren gemist?
1: Nou, we hadden het net al over de winst van Engeland op Mexico. De Engelsen wonnen met 2-3. Maar ja, ze speelden op flinke hoogte. En toen kreeg de bondscoach de vraag of een bepaald middeltje zou helpen. Welk middeltje? Dat hoor je zo meteen.

0: En Train die had er ook last of gemak van, net hoe je het wil zien. En dan, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Nieuwsuur was aandacht voor de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Die wordt wereldwijd gebruikt om mensen, zoals politici, te bespioneren. Het Europese parlement had een speciale enquêtecommissie ingesteld om de inzet en het misbruik van die software te onderzoeken. Nu blijkt een lid van die commissie doelwit te zijn geweest van Pegasus. Voormalig rapporteur van de Europese Commissie, Sophie In het Veld. Die is niet verrast door dat nieuws. Zij laat haar telefoon vaak checken op sporen van Pegasus. Volgens haar hoort dit niet thuis in een democratie.
2: Macht moet gecontroleerd kunnen worden. Er moet tegenmacht zijn. Dat is de kern van een democratie. En als regeringen dus allemaal spyware kunnen gebruiken tegen hun tegenstanders en critici, tegen degene die de macht controleren, dan werkt je democratie niet meer. En dat is het grote gevaar. En eigenlijk is dat op dit moment al aan de gang, ook in Europa.
1: De commissie heeft in het verleden wel aanbevelingen gedaan om de software aan banden te leggen, maar die zijn niet overgenomen.
2: Allemaal, collectief, ook de Nederlandse regering, hebben ze eigenlijk gezegd, we werken niet mee aan dat onderzoek en we vinden het eigenlijk ook niet nodig om dat gebruik van spyware aan banden te leggen. We willen gewoon alle vrijheid hebben om dat te kunnen gebruiken zonder dat iemand ook kan controleren wat we doen.
1: Lekker dan. Dan heeft die commissie dus een beetje voor de katse viool het werk zitten doen. Dat is
0: dan
1: fijn.
0: En is zelf bespioneerd, dat is het ergste nog.
1: Ja, dat is lekker dan.
0: Van de televisie naar de radio, Dijkstra en Even Blij ter plekke. Dat duo was in Limburg. Het is deze maand 5 jaar geleden dat grote delen van Nederland, België en Duitsland te maken kregen met overstromingen. Bewoners uit het dorp Vlodrop werkten toen samen om het droog te houden. Initiatiefnemer aan aanzet Wim Tegels vertelde hoe dat ging.
3: Het resultaat was eerst van het ene moment dat je wel vrijwilligers, maar geen materialen. Dus het was een enorm geknok om aan zandzakken te komen. Dan had je zandzakken, dan had je geen zand. Dan de burgemeester maar weer uit bed bellen dat ze toch een lokale aannemer opdracht moest geven om zand te brengen. Dus dat was een constant gestoei. Maar het probleem was ook, er was geen draaiboek.
0: Na de overstroming is de hoogwaterwacht opgezet om zo nog beter en sneller in actie te kunnen komen. Wim Tegels probeert een draaiboek in elkaar te zetten, maar dat blijkt lastig.
3: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat, bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen, heb je die maatregelen nodig. En dat is een stukje, daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij, hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
1: Dan heb je wel weer zand, dat dan wel weer.
0: Ja, komt hem ook, ja.
1: Engeland speelde afgelopen nacht tegen Mexico. Dat werd een ware thriller. De Engelsen wonnen met 2-3. Het Azteca-stadion ligt op grote hoogte. Voor de wedstrijd kreeg de Engelse bondscoach de vraag of hij zijn spelers Viagra zou geven. Ik vind het ook bijzonder. Ik wist dit niet. Het wordt soms gebruikt in de klimsport. Het zou helpen tegen hoogteziekte. Viagra, tegen hoogteziekte. Okay. Uroloog Herman Lelieveld die zei in Met het oog op morgen dat het middel niet helpt.
4: Op die hoogte en met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid.
1: Ja, en het middel werkt alleen in bepaalde situaties.
4: Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
1: Geweldig, ja.
0: Ik heb er last van.
1: Ik zie beelden voor me, laat maar. Weet je, ik vind het bijzonder. Ja, zeker. Hiervoor heb je niet heel veel fantasie nodig natuurlijk. Hoe hij het verwoordt hier. Wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hij is breder geworden. En zo min mogelijk obstakels, dus zo min mogelijk kruisingen met auto's of ander vervoer. En dat maakt het een hele snelle doorfietsroute, daarom heet hij ook zo.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dus dat brengt emotie met je mee, daar moet je als progressieve zorgvuldig mee omgaan. En ook in het hele traject de progiaan erbij betrekken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Toen hebben we allemaal stoelen neergezet en hebben we hier een zangdienst gehad. En dat vonden mensen die hier ooit gekerkt hebben heel bijzonder. Ja, heeft ze heel veel gedaan. Heeft traantjes gekost bij mensen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Extra asielzoekers in het AZC van Dronten zijn volgende maand weg. En bezoekerscentra Staatsbosbeheer gaan dicht. Almere als eerste. Meer nieuws het komend uur. In Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
6: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
5: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
7: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
8: What can the England fans look forward to now?
7: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
5: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vertraging op de A28, Zwolle Amersfoort. Dat is tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Daar ben je ruim 5 minuten langer onderweg. Flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 69,4. En de N50 bij Ens bij 262,7. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over de nieuwe doorfietsroute tussen Lelystad en Almere. Nou, die is bijna klaar. Bijna. Het fietspad is 15 kilometer lang en heeft slimme verlichting. Dus heel handig, die gaat branden als je aan komt fietsen.
3: En de stikstofplannen van het kabinet zorgen voor voorzichtig optimisme bij de biologische bouw.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over.
15: 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Aragon van de Canadees Bryan Adams. En Mel C, die komt uit Engeland, dat is nou een Spice Girl.
1: Hij is 15 kilometer lang, 4 meter breed en heeft straatverlichting die aangaat als je er langs fietst. Hij is ook nog eens veilig gescheiden van het autoverkeer. Het gaat om de nieuwe doorfietsroute tussen Lelystad en Almere.
0: Deze fietssnelweg, die ook langs de Oostvaardersplassen komt, ja, die is bijna klaar. Verslaggever Reo van der Weijden.
2: Zo lekker op de fiets met mevrouw Müller, gedeputeerde. Waar fietsen we?
3: Ja, we fietsen op de doorfietsroute van Almere naar Lelystad. Die wordt op het moment aangelegd. En het eerste deel naar de Knaardijk is klaar. En aan het eind van het jaar is ook het volgende deel klaar. Dus dan kan je op een snelle en veilige manier tussen Almere en Lelystad fietsen.
2: Er was toch al een fietspad tussen Lelystad en Almere? Of deze weg bestond al, toch?
3: Ja, in principe wel, maar niet zo mooi en zo breed als het nu is. En we willen natuurlijk gewoon stimuleren dat mensen de fiets kunnen pakken. Of het voor recreëren is of voor hun werk is. En daar heb je gewoon een duidelijk goed fietspad voor nodig. Dus hij is breder geworden. En zo min mogelijk obstakels. Dus zo min mogelijk kruisingen met auto's of ander vervoer. En dat maakt het een hele snelle doorfietsroute. Daarom heet hij ook zo.
4: Alleen het stuk bij Lelystad, bij de Torenvalkweg, moet nog gebeuren. De weg wordt opgeheven voor autoverkeer. Je hoort aannemer Mark van der Meulen.
5: Wat we gaan doen is de weg zoals die er nu bij ligt helemaal uithalen. En wat we dan gaan maken is gewoon een mooi fietspad van 4 meter breed. Eigenlijk zoals het hele tracé richting Almere. Zodat iedereen veilig kan doorfietsen.
4: Gedeputeerde Müller is ervan overtuigd dat het straks een druk befietste route wordt.
3: En wat ook mooi is, de lantaarnpalen. Die gaan aan als je de fietst, anders niet.
2: Ja, met sensoren.
3: Ja, dat werkt zo.
2: Denkt u dat er inderdaad meer forensen nu gaan fietsen?
3: Ja, ik denk dat het echt heel veel uitmaakt als je dat rustig kan doen. En natuurlijk zal altijd weer afhankelijk zijn. Maar ja, als je de kans krijgt om het op een duurzame manier te doen, of je houdt van fietsen, ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooie verbinding. En het is 15 kilometer wat nu aangelegd is. Nou, je moet nog een stukje in Almere, nog een stukje in Lelystad. Maar het is goed te doen.
2: Ja, het is ook goed te doen inderdaad. 15 kilometer, dat is zeker met elektrische fietsen tegenwoordig, is dat goed te overbruggen.
3: Ja, en dat is ook precies de bedoeling. Hè. We willen mensen alternatieven geven om zich tussen steden te verplaatsen. Nou, het kan via de auto, het kan met de OV, maar het kan dus ook met de fiets.
4: Aan het eind van het jaar moet de route helemaal klaar zijn.
2: Zo, en dan nu een wedstrijd die het eerst in Almere is.
3: Ja, die win ik hoor.
1: Ja. Ik ben benieuwd of dat is uitgekomen inderdaad. Je hoorde gedeputeerde Ellen Trace Müller over de doorfietsroute tussen Lelystad en Almere. Het is bijna 7:10. Flevoland is wakker. Dit is Bruno Mars. Oh, wat heeft hij veel fans getrokken. I just mind.

0: Amsterdam. En jij was er ook, Jolien.
1: Ja, ik zag heel veel fans in rode kleding lopen.
0: Moet dat van hem?
1: Ja, dresscode was rood. Dus ik zag heel veel mooie dames in prachtig mooie rode jurken lopen. En die, nou, je kon gewoon aan ze zien. Het straalde ze helemaal uit. Ik werd er zelf ook helemaal vrolijk van. Dat ze er zoveel zin in hadden. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik heb vrijdag nog even gekeken naar kaartjes. Ik denk, oh, ik was er wel heel graag bij geweest. Ja. Maar ja, bijna 400 euro voor een kaartje. 368 nog wat. Ja, dat vond ik toch een beetje te gek. Dat ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Dus vandaar. Diana Woei, die staat hier in de studio. Diana, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Heb jij goede berichten voor ons?
2: Ja, ik denk het wel. Voor mensen die vakantie hebben, het gaat de goede kant op.
1: En in Nederland blijven.
2: Ja, inderdaad. En als je van zon en warmte houdt. Ja, alleen vandaag en morgen valt het een beetje tegen. We zitten aan de noordkant van een hoogdrukgebied. Met een westelijke aanvoer van vochtige lucht. En dat zien we natuurlijk ook nu als we naar buiten kijken. Veel bewolking. En zo her en der valt er wat lichte regen of motregen. Bij een temperatuur van zo'n 17 à 18 graden. De wind die is aan het aantrekken. Vanmiddag waait er een windkracht 4 boven de polders. Windkracht 5 op het IJsselmeer en Markermeer. En die maakt het voor het gevoel wat frisjes. De temperatuur die is echter wel rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Zo'n 21, 22 graden. Maar ja, die zon die komt er wel gaandeweg de dag steeds vaker bij. Dus het wordt allemaal wat vriendelijker.
1: Ja, maar je begint nog even een jasje aan.
2: Ja, ja, de komende uren misschien zelfs nog een parapluutje. Maar ik denk dat je hier gewoon wel thuis kan laten.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Nou, morgen denk ik hetzelfde verhaal. Nadat we een nacht hebben gehad met een minimumtemperatuur van zo'n 15 à 16 graden. Het blijft droog, een afwisseling van zon en wolken. Dan morgen ook, ja, ik denk zo goed als droog. De kans op een bui is wat kleiner dan vandaag. De zon die schijnt, maar er zijn ook wolkenpartijen. Nog steeds een west-noordwestenwind. En de temperatuur is ietsjes lager. Nou ja, 20, 21 graden, eigenlijk prima. Ik vind het prima weer om lekker activiteit te ondernemen.
1: Nou ja, dat is het. Hè? Je kunt nog wat doen.
2: Ja, precies. Ja. Ja, dat is in de tweede helft van de week. Wordt dat toch wel anders. Daarvan zijn de woensdag en de donderdag een beetje overgangsdagen. Dan is het heerlijk zomerweer. Het is rustig, niet al te veel wind. De zon die schijnt volop. Er zijn wat hoge sluierwolken, wat stapelwolken. Woensdag wordt het dan zo'n 24 à 25 graden. En donderdag zitten we net iets boven die zomerse waarde van 25 graden.
1: Oké, maar dan?
2: Ja, daarna dan hebben we de wind vanaf het oosten. En die kan aan gaan trekken. En als hij iets vanuit het zuidoosten gaat waaien, dan hebben we op vrijdag misschien zelfs wel 28, 29, misschien 30 graden op een enkele plek. Dat kan al tropisch worden. En ook in het weekend is dat mogelijk. Maar het kan net zo goed zijn dat de wind vanuit het noordoosten komt. En dan is het allemaal wat minder warm. Dus we zitten een beetje op de wip wat de temperatuur betreft. Maar het blijft volgens nog droog. De zon schijnt geregeld. Dus ik zou zeggen, het is prima zomerweer.
1: En dat maakt jouw vak nou zo mooi, hè? Om te kijken welke kant die wip opgaat.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar Diana, kun je dan ook van die grote verschillen hebben in zo'n klein landje? Want ik hoorde net in het landelijke weerbericht vandaag 19 in het noorden, 29 in het zuiden. Ja. Dat is 10 graden verschil op 400 kilometer.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Kun je dat dan ook krijgen, maar dan wat meer richting 30?
2: Dat is inderdaad zomaar het geval. Want ja, op de Waddeneilanden, dan zouden aan het einde van de week helemaal geen sprake zijn van een hittegolf. Terwijl ze in Limburg en Brabant
0: zitten ze te puffen
2: van de hitte.
0: Ja.
2: Ja, dus dat verschil heb je wel. Ja.
0: Ik hoor het al. Ja. We nemen de boot.
1: Allemaal naar Vlieland of de Schelling. Heerlijk. Sowieso een mooie plek om te zijn.
0: Zeker.
1: We gaan door met het nieuws. Want de nieuwe stikstofplannen van het kabinet die zorgen voor voorzichtig optimisme bij biologische boeren. Niet omdat ze verwachten dat boeren nou eenvoudig kunnen omschakelen naar biologische landbouw, maar omdat de overheid volgens hen eindelijk oog krijgt voor de kracht van hun sector.
0: Dat zegt Henk Klompen uit Biddinghuizen. Hij is voorzitter van Bioplant, de vereniging voor biologische akkerbouwers. Volgens hem begint verandering niet bij subsidies of verplichtingen.
3: Je kan niet omschakelen, want de overheid wil dat soms zien, want dan kunnen ze het op papier laten zien. Zie je wel zoveel procent, we hebben ons doel bereikt. Nee, wij zijn pas tevreden als ook de markt daarin meegaat. Dus eigenlijk moet je niet van onderaf duwen, zoals met subsidiemaatregelen of steun. Maar moet je aan de andere kant gaan trekken aan de markt. Want als die markt beweegt, dan beweegt de boer ook. En daar zien we nu in die brief openingen toe. In die brief staan bepaalde maatregelen die ze willen nemen. En dat willen ze ook dan in de catering. Dus dat wil zeggen in de foodservice noemen ze dat dan. Hè? Dus dat is in de supermarkt niet die sector, maar de sector van de kantines bij de overheidsinstellingen, de ziekenhuizen, de horeca. Daar willen ze gaan stimuleren. En hebben ze het volgens mij in de brief over 50% in 2035 moet dan 50% biologisch zijn.
4: Kortom, meer plek en aandacht voor biologisch boeren.
3: Wordt nu geaccepteerd, gezien, dat wij op verschillende gebieden een voorloper zijn. Omdat wij natuurlijk geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, hebben wij bijvoorbeeld rassen nodig die resistent zijn tegen ziektes. Die ontwikkeling, dat doen wij al jaren. Of technieken toepassen, bijvoorbeeld ook in aardappels. We staan hier bij de aardappels een Colorado-kever die de aardappel blad gaat aanvreten, waardoor het echt in een korte tijd bijna geen blad meer hebt. Dus je groei uit het gewas neemt. Nou, daar is een machine voor. Die haalt het gewoon mechanisch weg. Nou, dat soort ontwikkelingen ziet de overheid nu ook van, ja, oké, de biologische lamp is wel goed bezig. Dus het ook is een oplossing in stikstofgebruik, in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En worden wij nu veel meer in die discussie betrokken.
4: Ja, geen klein glimlachje.
3: Ja, nou ja, wij vinden dat natuurlijk mooi. Want tenslotte gun je iedereen dat er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Dat er minder stikstof nodig is. Het gaat tenslotte om de gezondheid van mensen. Om gezond voedsel te produceren. En wij worden gecontroleerd. We zijn een juridisch geborgde systeemlandbouw. En we gunnen dat anderen ook. En zeker de consument die onze gewassen mag opeten.
0: Smakelijk eten namens Henk Klompen van Bioplant. Henk komt uit Biddinghuizen trouwens. Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over de arbeidsinspectie. Die is een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Wat is er aan de hand, hoor je zo?

0: Zeven minuten voor 7:30. Je bent bij Flevoland is wakker en je hoorde de Frank Boeijer Groep uit de jaren 80. En zwart-wit, we zijn toegekomen aan de berichten van buiten Flevoland. Jullie.
1: Zeker. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en ook machtsmisbruik. Nou, de omroep hoorde dat van medewerkers van die hogeschool.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Nou, lekker. Klinkt allemaal gezellig daar op die Haagse Hogeschool. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekregen. Alsjeblieft zeg, dat is ook niet weinig. Meer dan 100 meldingen.
0: Ja, op zo'n school.
1: Oh.
0: Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. Almeerderhout gaat eind deze maand al dicht, de laatste in januari. Er zit ook Lelystad bij de Oostvaardersplassen. Nou, volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Hebben ze 10 jaar voor nodig gehad om daar... Maar goed, deze jonge bezoeker vindt het jammer.
3: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
3: Zou ik stom vinden.
4: Waarom?
3: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je dan het liefst?
3: Kijken.
5: Ja, heel zonde. Ja,
4: waarom?
5: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
0: Ja, de bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Als ik dat er nu bij zeg en je bent horecaondernemer, ik zou zeggen, ga er eens aan rekenen.
1: Nou ja, Staatsbosbeheer zegt, die personeelskosten zijn zo enorm opgelopen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan denk ik, als je nou mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar plaatst, zou dat misschien een oplossing zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook een prachtige plek voor ze.
0: Ja.
1: Nou, goed, wie weet is er toch nog iets mogelijk.
0: Wordt een grote tante Truus in door heel Nederland.
1: Nou ja, ik weet het niet.
0: Ja.
1: We gaan nog even naar het voetbal, want Engeland is op het WK-voetbal door naar de kwartfinales. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. Het was echt tot de allerlaatste seconde superspannend. Maar na het verlossende laatste fluitsignaal was er ook bij deze Britse verslaggever grote opluchting.
6: Lunging dangerously, Pickford gets rid of the ball. The referee goes to his whistle. It is one of the greatest results in England's World Cup history. A first ever win against a host nation. A first ever win at this arena.
1: En Harry Kane die had een dominante rol. Je moet even naar zijn stem luisteren.
0: Oh.
7: Yeah, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
8: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarterfinal in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
7: Well, just look at him here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so...
8: Don't rest that voice, rest up. Thanks, Harry.
1: Speechless, can't talk. Nee, dat was wel duidelijk.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: De extra asielzoekers die in het AZC van Dronten zitten zijn eind deze maand vertrokken. Dat meldt het COA. Ze kwamen van de noodopvang deze winter bij Walibi. Die moet elk voorjaar worden opgeruimd omdat dan de evenementen weer beginnen. Staatsbosbeheer stopt met alle buitencentra. Dan kun je koffie drinken na een wandeling in de natuur. Het centrum in Almeerderhout gaat 26 juli al dicht. Dat in de Oostvaardersplassen bij Lelystad volgend jaar. De bezoekerscentra kosten meer geld dan ze opleveren, zegt Staatsbosbeheer. Op bedrijventerrein Trekkersveld bij Zeewolde kunnen straks 60 elektrische trucks tegelijk laden. Dat is op één centrale plek. Zo kunnen ondernemers toch elektrisch rijden, ook al is er voor een zwaardere stroomaansluiting op hun bedrijf vaak geen ruimte. De stroom komt van windpark Zeewolde, Maarten de Keizer.
13: En wij hebben capaciteit over, hè, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
12: Zo'n voorziening komt ook bij de A6. Daar kunnen straks 80 elektrische bussen worden opgeladen. Tussen Lelystad en Almere is de nieuwe doorfietsroute bijna klaar. Het fietspad is 15 kilometer lang, 4 meter breed en ligt grotendeels los van het autoverkeer. De straatverlichting gaat pas aan als er een fietser aankomt. De provincie hoopt dat meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto. Het laatste stuk wordt eind dit jaar opgeleverd. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager.
15: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst met bewolking te maken in Flevoland. Lokaal valt een spatje regen uit wat dikkere wolken. Geleidelijk komt de zon erbij. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken. Bij matige westenwind wordt het 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht droog en dan daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is het een graadje frisser dan vandaag, maar verder verandert er niet zoveel. Vanaf woensdag blijft het geheel droog en is het overwegend zonnig. Het wordt ook warmer, misschien zelfs tropisch.
16: Hoe is het op de weg? Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en de afrit Soest, 5 minuten. Op de N50 Emmeloord-Zwolle ben je een kwartier langer onderweg. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan de N301 nog, Barneveld-Almere, tussen de N705 en de N305. Ruim 5 minuten tijdverlies. Flitser op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muidenberg bij 69,4. En de N50 bij Ens bij 262,7. En zometeen gaan we voetballen. Nou ja, Almere City heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd gespeeld in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hoe dat ging, je hoort het zo.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gitarist die altijd links achter Erik Meesje stond op het podium. Gerard de Bruggenier, die is overleden. En daarom hoorde je als extraatje Toontje Lager. In Flevoland is wakker en zoveel te doen.
1: We gaan naar de sport, want Almere City heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. Op het terrein van SV Wissel op de Veluwe werd eredivisionist Telstar met 2-1 verslagen.
0: Verslaggever Martijn de Groot sprak met de trainer van Almere.
2: Anoush Dasgier, de kop is er nu echt af. Eerste oefenwedstrijd is een feit. Jullie winnen van eredivisionist Telstar. Wat is het gevoel na deze eerste wedstrijd?
3: Nou, goed gevoel. Iedereen is er heel uit de wedstrijd gekomen. Dingen die we getraind hebben, hebben we terug kunnen zien. Energie was er. En uiteindelijk de wedstrijd ook gewonnen.
2: Ja, uiteindelijk waren jullie denk ik met deze 2-1 overwinning nog lief voor Telstar.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de tweede helft de bovenliggende partij waren. Maar goed, Telstar doet wat wisselingen. Wij doen wat wisselingen. Dus het doel van de voorbereiding is natuurlijk jongens fit krijgen. Je speelwijze implementeren. En niet onbelangrijk. Iedere wedstrijd gaat om winnen. Dus
2: Eerste helft komen zij op voorsprong naar een toch wel een blunder van je keeper, Kuijster. Wat gaat er mis?
3: Ja, in de opbouw, hè. Dus risico in de opbouw. En ik moet zeggen, daar hebben we op dit moment ook niet veel aandacht aan gelegd. De aandacht lag met name de afgelopen 2 weken op het verdedigen. Dat soort dingen mogen zeker niet gebeuren. En dat is ook helemaal niet het spel die ik graag wil zien spelen dit seizoen.
2: Dus je hebt liever niet dat ze opbouwen?
3: Ik wil niet dat we opbouwen onder hoge druk, nee. Ja,
2: want in de tweede helft ging het ook bijna weer mis, hè, met die andere keeper, Joao van der Wild.
3: Precies, dat is dus de reden om uiteindelijk, als je onder zo'n druk uitspeelt, vallen er ook heel weinig doelpunten voor. Dus er vallen meer doelpunten tegen vanuit zo'n opbouw dan dat je zelf een doelpunt maakt. Dus die risico wil ik ook helemaal niet nemen.
2: Ja, jullie komen op 1-1 via Ferdi Druijf. Dan de tweede helft nieuwe mensen erin, frisse mensen erin. Met name Gokli, Huisman. Huisman maakt een goede indruk, een gretige indruk.
3: Ja, Huisman maakte zeker gretig indruk. En ik moet eerlijk bekennen dat iedereen echt wel een frisse indruk maakte. Want de meters die Ver die eerste helft heeft gemaakt door op Koeman en dan nog een keer en nog een keer. Ja, dat was fantastisch om te zien. Ja.
2: Wat moet er nog wel absoluut beter in jouw ogen, behalve dan dat gedoe met de keepers?
3: Ja, heel veel moet nog beter. Het volhouden van, zeker in de voorbereiding, het volhouden van dit tempo.

0: Het meeschuiven en het verdedigen, het dekken voor de goal en natuurlijk het opbouwspel zelf. Want ja, ik heb het liefst dat we binnen 3 passes tot een doelpunt komen dan over 15 schijfjes. Dus dat direct voetbal, dat is wel iets waar nog heel veel aandacht aan besteed moet worden.
1: Ja, nog wel één dingetje. Olivier de Nijs, die loopt met een Mitella. Die heeft schouder uit de kom. Dat is gebeurd hier tijdens het trainingskamp?
0: Ja, dat was met name met boksen, teambuilding. Dus,
1: tijdens het boksen gebeurd?
0: Ja, tijdens het boksen gebeurd. Heel ongelukkig. Maar het valt heel erg mee. Dus dat is niet zoals de vorige keer. Dus ik verwacht dat hij wellicht over een week weer wedstrijden kan spelen.
2: De dag begint goed met Joliene en Leo.

0: The King of Fear van Cameron Whitcomb. Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Dijkstra en Evenblij ter plekke werd teruggeblikt op de overstromingen 5 jaar geleden in grote delen van Nederland, België en Duitsland. Hoe gingen ze daar in Limburg mee om? Dat hoor je na de muziek.

0: gemist hebben. Jocelyn Brown. En wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, we beginnen met Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Die wordt wereldwijd gebruikt om mensen, zoals politici, te bespioneren. Het Europese parlement had een enquêtecommissie ingesteld om de inzet en het misbruik van die software te onderzoeken. Nou, en nu blijkt een lid van die commissie doelwit te zijn geweest van Pegasus. Voormalig rapporteur van de Europese Commissie, Sophie In het Veld, is niet verrast door dat nieuws. Zij laat haar telefoon vaak checken op sporen van Pegasus. Ja, ze zegt dit hoort niet thuis in een democratie.
2: Macht moet gecontroleerd kunnen worden. Er moet tegenmacht zijn. Dat is de kern van een democratie. En als regeringen dus allemaal spyware kunnen gebruiken tegen hun tegenstanders en critici, tegen degene die de macht controleren, ja, dan werkt je democratie niet meer. En dat is het grote gevaar. En eigenlijk is dat op dit moment al aan de gang, ook in Europa.
1: En de commissie heeft de aanbevelingen gedaan om de software aan banden te leggen. Maar ja, die zijn niet overgenomen.
2: Allemaal, collectief, ook de Nederlandse regering, hebben ze eigenlijk gezegd, we werken niet mee aan dat onderzoek en we vinden het eigenlijk ook niet nodig om dat gebruik van spyware aan banden te leggen. We willen gewoon alle vrijheid hebben om dat te kunnen gebruiken zonder dat iemand ook kan controleren wat we doen.
1: Nou, lekker weggegooid geld dan dus.
0: Ja, dat een van de commissieleden die het onderzoekt. Nou ja, daar zat het dus ook op. Van de televisie naar de radio, Dijkstra en Evenblij te plekken. Dat programma was in Limburg. Het is deze maand 5 jaar geleden dat grote delen van Nederland, België en Duitsland te maken kregen met overstromingen. Dat waren die enorme buien die bleven hangen toen. Ja, bewoners uit het dorp Vlodrop werkten ze toen samen om het droog te houden. Initiatiefnemer en gemeenteraadslid Wim Tegels vertelde hoe dat ging.
3: Het resultaat was eerst van het ene moment had je wel vrijwilligers, maar geen materialen. Dus het was een enorm geknok om aan zandzakken te komen. Dan had je zandzakken, dan had je geen zand. Dan de burgemeester maar weer uit bed bellen dat ze toch een lokale aannemer opdracht moest geven om zand te brengen. Dus dat was een constant gestoei. Maar het probleem was ook, er was geen draaiboek.
0: Daar gaat die meneer Tegels aan werken. Aan een draaiboek en aan een hoogwaterwacht. Maar ja, het is lastig.
3: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen, heb je die maatregelen nodig. En dat is een stukje, daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij, hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
1: Ja, zo gaat dat. Hè. Iedereen moet zijn plasje erover doen. Ja, zo gaat dat. Engeland speelde afgelopen nacht tegen Mexico. WK voetbal hebben we het over. Nou, dat was een thriller. De Engelsen wonnen met 2-3. Het Azteca-stadion, waar die wedstrijd zich afspeelde, ligt op een behoorlijk grote hoogte. Nou, voor de wedstrijd kreeg de Engelse bondscoach de vraag of hij zijn spelers Viagra zou geven. Ja. Dat, ja, ik vond het ook bijzonder, maar dat schijnt gebruikt te worden in de klimsport. Dat zou helpen tegen hoogteziekte.
0: Oh.
1: Nou, uroloog Herman Lelieveld, die zei in Met het oog op morgen, nee hoor, dat werkt niet.
4: Op die hoogte en met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid.
1: Ja, en het middel werkt natuurlijk alleen in bepaalde situaties.
4: Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
0: Ja, vrienden.
1: Dat was gisteravond op Radio NTV. Voetbal en opwinding. Ja, en dan in een wat andere context. Het is bijzonder.
0: Kenny B met Parijs tot nieuws en reclame van 8 uur. En ook nog de Easy Beats en Friday on My Mind.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij is breder geworden. En zo min mogelijk obstakels. Dus zo min mogelijk kruisingen met auto's of ander vervoer. En dat maakt het een hele snelle doorfietsroute. Daarom heet hij ook zo.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus dat brengt emotie met je mee. Daar moet je als progressieve zorgvuldig mee omgaan. En ook in het hele traject de pochje aan erbij betrekken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Toen hebben we allemaal stoelen neergezet en hebben we hier een zangdienst gehad. En dat vonden mensen die hier ooit gekerkt hebben heel bijzonder. Ja, heeft ze heel veel gedaan. Heeft traantjes gekost bij mensen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Spanhak

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De extra asielzoekers in het AZC van Dronten zijn volgende maand weg. En bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan dicht. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
3: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
4: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
6: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
4: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. En dat betekent dat je daar op dit moment een half uur langer onderweg bent. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken. 5 minuten tijdverlies op de N50 en Noord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ben je een kwartier langer onderweg. En een minuut of 5 oponthoud op de N301 Barneveld-Almere. Dat is tussen de N798 en de N70. 04. Flitsers op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muidenberg 69,4 en de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,7. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over Zeewolde. Daar kunnen straks 60 elektrische vrachtauto's tegelijk opladen. Dat is toch een uitkomst voor transportbedrijven die geen zwaardere stroomaansluiting kunnen krijgen.
8: En we hebben een mooie zomerserie voor je. Over kerken gaat die en wat je ermee moet doen als het geen kerk meer is.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Het was een dikke hit in de jaren 90. Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. Het is 7:30 over 8, je bent bij Flevoland.
1: Tientallen elektrische vrachtauto's die tegelijkertijd kunnen opladen. Dat lijkt onmogelijk, want ja, je hoort voortdurend dat het stroomnet vol zit.
0: Ja, toch gaat het gebeuren in Zeewolde. Maarten de Keijzer van Windpark Zeewolde legt uit hoe dat kan.
2: Wij staan aan de vooravond van een metamorfose van Windpark Zeewolde. Namelijk naar Energiehub Zeewolde.
3: En dat gebeurt op een nu nog leeg grasveld op industrieterrein Trekkersveld in Zeewolde. Want naast windturbines en een batterij komen er nu ook laadplekken voor vrachtwagens. Voor de bedrijven die door netcongestie, het overvolle elektriciteitsnet, zelf geen laadplekken kunnen aanleggen.
2: Maar al die bedrijven staan allemaal op de wachtlijst voor een grotere netinpassing. En die is er gewoon niet tot 2033, 34, 35, zeg het maar. En wij hebben capaciteit over, hè, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen. De doelstelling van Europa is om in 2050 volledig elektrisch te zijn. Alleen wij denken dat de vrachtwagens al in 2031, 32, 33 voor het grootste gedeelte elektrisch zullen zijn.
3: En dus gaat het grasveld op de schop.
2: Nou, eigenlijk is hier de bedoeling dat hier een heel groot laadplein komt voor, zeg even, 50, 60 vrachtauto's tegelijkertijd. Maar die dan ook allemaal tegelijkertijd volle bak kunnen opladen. En dat betekent dat ze met 300, 400 kilowattuur kunnen laden, ook allemaal gelijktijdig.
3: En naast dit laadstation voor vrachtwagens komt er ook zo'n plek voor bussen.
2: Bij Almere zijn we ook bezig om de huidige winnaar van de busconcessie te voorzien van een volledig elektrisch busplein. Waar dagelijks ruim 80 bussen opgeladen moeten gaan worden en die dan het zero emission openbaar vervoer van Almere zullen verzorgen.
3: De autoriteit Consument en Markt heeft toestemming gegeven voor dit project en daarmee wordt de opgewekte elektriciteit uit het windpark ook lokaal gebruikt.
2: Nou, ik denk dat als wij op deze manier de logistieke sector kunnen helpen, dat dat ook weer leidt tot economische groei en dat logistieke partners ook zullen gaan kijken van goh, waar kan ik wel mijn vrachtwagen opladen en daar hun economische activiteit verder ontplooien. En als wij daarin koploper kunnen zijn voor de provincie, dan gaat dat zeker hier helpen op Horstenpark Trekkersveld.
0: Maarten de Keijzer was dat van Windpark Zeewolde. Straks Diana Woei aan de desk met het weer voor vandaag en de komende dagen. Maar eerst in Flevoland is wakker Alex Warren en zijn vier.

0: Alex Warren, het is klaar. Dus tijd voor Diana.
1: Met het weer. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is nu redelijk fris, toch nog? Wat is de temperatuur?
2: Nou ja, het is niet verder afgekoeld dan zo'n 17 graden. Dus voor een minimumtemperatuur is het nou niet echt fris te noemen. Maar goed, er is wel veel bewolking aanwezig. En er staat een matige wind vanuit het westen. Dus het voelt allemaal frisjes aan als de zon er natuurlijk niet is. En de afgelopen uren is er ook wel wat regen gevallen, hoor. Met name in de Noordoostpolder. Een heel klein beetje, niet echt heel veel.
0: Nee.
2: Nou ja, de komende uren kan dat ook nog ergens gebeuren in Flevoland. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En gaandeweg de dag krijgt de zon steeds meer de ruimte. Dus het wordt allemaal wat vriendelijker. Vooral vanmiddag en vanavond schijnt de zon van tijd tot tijd. En als de zon erbij is, 21, 22 graden, dan is het toch wel lekker zo.
1: Gewoon lekker dat je ook nog wat kunt doen. Hoe gaat dat de dagen hierna?
2: Dan gaat de temperatuur omhoog, maar morgen nog niet. Dan gaat de temperatuur juist een graadje lager worden. Want we hebben nu met een zwak frontje te maken en daarachter een westelijke wind. Dus nou, nog steeds de lucht vanaf de Noordzee, dat is altijd gematigd. 20, 21 graden, maar ja, als de zon erbij komt, dan voel je wel dat de zonkracht 6 of 7 is. En die is dus sterk. Dus dan is het wel prima zomerweer.
1: Oké, en die zonkracht gaat daarna alleen maar verder omhoog dan?
2: Nou, de zonkracht blijft hetzelfde.
1: Oh, okay.
2: Maar het aantal zonuren, die gaan omhoog.
1: Oh, vertel.
2: Want woensdag al veel meer zonuren. Ja, de dag die duurt al zo'n 15, 16 uur. Dus ja, ik denk zo'n, in vergelijking met vandaag, hebben we 4 uur zon. En dan hebben we woensdag zomaar zo'n 6 uur zon. En dan donderdag, vrijdag en zaterdag vrijwel de hele dag.
1: Kijk.
2: Misschien wat sluierwolken, wat stapelwolken. En de wind die gaat draaien. En dat is natuurlijk gunstig voor mensen die van warmte houden. Temperatuur op woensdag zo'n 23 tot 25 graden. Dagen daarna toch wel zomers warm. En op een paar dagen zou het zomaar tropisch kunnen gaan worden. Nou, de grootste dag, de grootste kans op tropische waarde is in het weekend. De zaterdag bijvoorbeeld. Nou, vrijdag misschien net aan. Dus het wordt allemaal wat warmer.
1: Juist. En of dat doorzet, nou ja, dat is nog een beetje vroeg misschien om
2: of
1: te zeggen.
2: Ja, of wij in onze provincie van een hittegolf kunnen gaan spreken. Waar ze dus wel in het zuiden van het land mee te maken krijgen. In Limburg, Brabant en misschien ook Gelderland. Want daar krijgen ze 5 zomerse dagen, 25 graden of meer, 3 tropische. Of wij dat krijgen, dat is nog de vraag. Want die 3 tropische dagen, dat zie ik nog niet zomaar
0: maar
2: zitten.
0: Ik denk dat de mensen voor hun gevoel wel.
2: Wordt het allemaal wel wat warmer.
0: Ja, daarom.
1: Okay. Ja, nou, we gaan zien hoe het uitpakt. Diana, dankjewel.
2: Ja.
1: Gaan wij door met het nieuws. Ja, minder mensen die gaan naar de kerk en parochies en kerkelijke gemeenten hebben steeds meer moeite om het onderhoud en de energiekosten te betalen. Nou, kerken komen daardoor soms leeg te staan en dan moet er gezocht worden naar een nieuwe bestemming.
0: Deze eerste zomerserie vertellen we hoe kerken een tweede leven krijgen. Voor de eerste aflevering gaat verslaggever Han Dijkstra naar Ens.
3: Hier in de voormalig Nederlands hervormde kerk in Ens speelt Jaap Wouter van den Hout op het orgel dat midden in het huis staat waar hij samenwoont met zijn vrouw Els van den Hout.
4: Ja, dit is inderdaad een hele bijzondere plek om te wonen. We voelen ons bevoorrecht dat wij hier in deze mooie ruimte ons huis hebben. Wij zeggen onze woning is in de kerk, maar dit is allemaal extra. En we willen dat graag delen met de mensen die in Ens wonen. Dus als mensen belangstelling hebben, mogen ze binnenkomen kijken. Als mensen vragen hebben, mensen die op vakantie zijn, dat doen we zelf ook, dan wil je toch in een kerk kijken. En dat doen mensen hier ook. En nou, dan zijn ze van harte welkom.
3: In 2006 was de laatste kerkdienst in het gebouw. Maar ook nu zou je er zo weer een dienst in kunnen houden.
4: We hebben ook vorig jaar een keer een zangdienst hier gehad. Toen is dat gevraagd door de kerk, andere kerk. En toen hebben we allemaal stoelen neergezet en hebben we hier een zangdienst gehad. En dat vonden de mensen die hier ooit gekerkt hebben heel bijzonder. Ja, heeft ze heel veel gedaan. Heeft traantjes gekost bij mensen om hier weer te zitten en te zingen. Ja, tot Gods eer. Ja. Dat het gebouw toch bewaard is gebleven. Anders had het misschien afgebroken geweest. En dat is toch zonde voor zo'n gebouw. Dit is een hele mooie kerk met best bijzondere elementen ook daarin. He, op de gevel, dat daar het mozaïek van de zaaier staat. Ja, dat is toch iets heel bijzonders. Dat hebben niet veel kerken. En ja, we vinden het heel mooi.
3: Tot zover de kerk in Ens. We gaan door naar de katholieke kerk in Marknesse. Er komt veel bij kijken als een parochie of kerkgemeente een kerkgebouw wil gaan verkopen. Wil van Hooijdonk van de katholieke kerk in het Oostpolder houdt zich bezig met de verkoop van de katholieke gebouwen. Hij weet dat er veel emotie loskomt als er afstand wordt gedaan van de kerken.
5: De generaties voor ons die hebben de kerk opgebouwd, letterlijk en figuurlijk. Zijn daar ook emotioneel betrokken als het gaat om geboorte, communie, hervormsel, zijn getrouwd en zijn ze ook begraven vanuit de kerk. Dus dat brengt emotie met zich mee. Daar moet je als parochiebestuurder zorgvuldig mee omgaan en ook in het hele traject de parochianen erbij betrekken.
3: Het is een proces van jaren en uiteindelijk moet de kerk in de laatste fase aan de eredienst worden onttrokken.
5: Onttrekken aan de eredienst is eigenlijk formeel. Dat wil zeggen op het moment dat de akte van de verkoop passeert bij de notaris. Dan wordt door de bisschop een decreet opgesteld waarin vastgelegd is ten aanzien van het hele proces van het begin van met elkaar overleggen met de parochiaan tot het definitieve besluit. En dan pas wordt eigenlijk op dat moment de kerk aan de eredienst onttrokken.
3: En vanaf dat moment is het definitief geen kerk meer en kan in de verkoop, zoals hier in Marknesse. Maar het kan niet zomaar aan Jan en Alleman worden verkocht.
5: Ik hoop dat het een waardige bestemming kan krijgen. Dus, we hebben ook te maken dus met een gemeentelijk beleid. Bij voorkeur maatschappelijk. Dat de maatschappelijke functie zou kunnen krijgen in het dorp. Daarnaast is ook de mogelijkheid van maatschappelijk en wonen. Dat zal eigenlijk het mooiste zijn dat gerealiseerd kan worden in de toekomst.
1: Ja, morgen hoor je de bewoners van de kerk in Krachenburg en praten we met een makelaar die ervaring heeft met de verkoop van dit

0: Hoe klonk de popmuziek in de jaren 80? Onder meer van Erasure. Je hoorde Sometimes. Berichten van buiten Flevoland.
1: Jazeker. Het lukt nog niet om de natuurbranden in Zuid-Europa onder controle te krijgen. In Frankrijk laaide het vuur weer op in de oostelijke Pyreneeën. En correspondent Saskia Houtuin vertelt waarom het blussen zo lastig is.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait, waardoor de brand zich heel snel heeft kunnen uitbreiden.
1: Ja, en heel Frankrijk zijn 3000 brandweermensen bezig met het bestrijden van die natuurbranden.
0: De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De omroep hoorde dat van medewerkers van de hogeschool.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen.
1: Oh, dat is ook niet een beetje.
0: Dat is elke week 1, inclusief vakanties.
1: Ongelooflijk. We gaan nog even naar het strand van Callantsoog in Noord-Holland. Daar kon je het afgelopen weekend nou je ogen uitkijken. Er waren talloze vliegers te zien tijdens het jaarlijkse vliegerfeest. En er zaten heel mooie exemplaren tussen, zoals een vliegende inktvis, een enorme hamster en een felgekleurde draak.
4: Ik vind ze heel mooi.
5: Waarom?
4: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
6: Het is ook de verhalen die mensen hebben, hè, en die komen kijken en de verwondering.
7: Helemaal fantastisch.
8: Ah, het is wel heel veel werk. Schat.
9: Maar het betaalt zich uit.
6: Ja, nou kijk om je heen.
1: Ja. Toch,
0: wie was dat?
1: Dat was een heel geëmotioneerde organisator.
0: Oh ja,
1: ik snap dat wel. Daar stek je heel veel tijd in en dan lukt alles. Dat is toch fantastisch. En dat vliegerfeest trok duizenden bezoekers. Ja, en weet je wat ik zeg? Mooi, een felgekleurde draak. Want draak of draakje is natuurlijk weer een antwoord voor vlieger. Dus dat vind ik wel mooi. Ja.
0: Zo had ik er nog niet over nagedacht. Dat zal wel een draak. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken. Maar waardoor dat kwam, dat wordt nog uitgezocht, zegt Enexis.
10: Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt, hè. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan, wat ook maar. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhaling te voorkomen. Maar dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
0: Oké, ja, want het moment dat hij afgeschakeld was, dat was ook wel opmerkelijk. Dat was zondagochtend en dat is meestal niet een tijdstip waarop veel stroom wordt gebruikt. Ook was het niet heel koud of warm, waardoor er geen extra vraag was van airco's of warmtepompen.
1: Ja, dat is wel bijzonder dan.
0: Ja, ze gaan het uitzoeken en we horen er later van. Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
11: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube. Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract?
15: Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: eBoekhouden.nl.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
19: De extra asielzoekers die in het AZC van Dronten zitten zijn eind deze maand vertrokken. Dat meldt het COA. Ze kwamen van de noodopvang deze winter bij Walibi. Die moet elk voorjaar worden opgeruimd omdat dan de evenementen weer beginnen. Staatsbosbeheer stopt met alle buitencentra. Daar kun je koffie drinken na een wandeling in de natuur. Het centrum in Almeerderhout gaat 26 juli al dicht. Dat in de Oostvaardersplassen bij Lelystad volgend jaar. De bezoekerscentra kosten meer geld dan ze opleveren, zegt Staatsbosbeheer. Op bedrijventerrein Trekkersveld bij Zeewolde kunnen straks 60 elektrische trucks tegelijk laden. Dit op 1 centrale plek. Zo kunnen ondernemers toch elektrisch rijden, ook al is er voor een zwaardere stroomaansluiting op hun bedrijf geen ruimte. De stroom komt van Windpark Zeewolde. Maarten de Keizer.
20: En wij hebben capaciteit over, hè, die we met de windstroom kunnen opwekken. En die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
19: Zo'n voorziening komt ook bij de A6. Daar kunnen straks 80 elektrische bussen worden opgeladen. Tussen Lelystad en Almere is een nieuwe doorfietsroute bijna klaar. Het fietspad is 15 kilometer lang, 4 meter breed en ligt grotendeels los van het autoverkeer. De straatverlichting gaat pas aan als er een fietser aankomt. De provincie hoopt dat meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto. Het laatste stuk wordt eind dit jaar opgeleverd.
21: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortte vorige maand huizen en andere gebouwen in.
22: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst met bewolking te maken in Flevoland. Lokaal valt een spatje regen uit wat dikkere wolken. Geleidelijk komt de zon erbij. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken. Bij matige westenwind wordt het 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht droog en dan daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is het een graadje frisser dan vandaag, maar verder verandert er niet zoveel. Vanaf woensdag blijft het geheel droog en is het overwegend zonnig. Het wordt ook warmer, misschien zelfs tropisch.
1: Even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en de afrit Soest ben je 5 minuten langer onderweg. Een kwartier oponthoud op de N50. Emmeloord-Zwolle, dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. De N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de N704. Bijna 10 minuten tijdverlies. En een kleine 5 minuten op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en industriegebied Veldzicht. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg 69,4 en op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,7. En heb je ook een flitser gezien, dan kun je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En we hebben het zo meteen over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Die zorgen voor voorzichtig optimisme bij biologisch boeren.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Free op Flevoland en All Right. Nou ja, vorige week was er een debat in de Tweede Kamer over de stikstofplannen van de minister van Landbouw.
1: Zeker moest er voor het reces nog even worden doorgedrukt. Hè. Moest nog even flink over vergaderd worden.
0: Nou, ze hadden pro nodig om een meerderheid te halen, zag ik.
1: Ja, nou ja, die nieuwe stikstofplannen die zorgen voor voorzichtig optimisme bij biologische boeren. Niet omdat ze verwachten dat boeren nou eenvoudig kunnen omschakelen naar biologische landbouw, maar omdat de overheid volgens hen eindelijk oog krijgt voor de kracht van hun sector.
0: Zegt Hein Klompen uit Biddinghuizen. Hij is voorzitter van Bioplant, de vereniging voor biologische akkerbouwers. Volgens hem begint verandering niet bij subsidies of verplichtingen.
2: Je kan niet omschakelen, want de overheid wil dat soms zien, want dan kunnen ze het op papier laten zien. Zie je wel, zoveel procent, we hebben ons doel bereikt. Nee, wij zijn pas tevreden als ook de markt daarin meegaat. Dus eigenlijk moet je niet van onderaf duwen, zoals met subsidiemaatregelen of steun, maar moet je aan de andere kant gaan trekken aan de markt. Want als die markt beweegt, dan beweegt de boer ook. En daar zien we nu in die brief openingen toe. In die brief staan bepaalde maatregelen die ze willen nemen. En dat willen ze ook dan in de catering. Dus dat wil zeggen in de foodservice noemen ze dat dan. Hè? Dus dat is in de supermarkt niet die sector, maar de sector van de kantines bij de overheidsinstellingen, de ziekenhuizen, de horeca. Daar willen ze gaan stimuleren en hebben ze het volgens mij in de brief over 50% in 2035 moet dan 50% biologisch zijn.
3: Kortom, meer plek en aandacht voor biologisch boeren.
2: Het wordt nu geaccepteerd, gezien dat wij op verschillende gebied voorloper zijn. Omdat wij natuurlijk geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, hebben wij bijvoorbeeld rassen nodig die resistent zijn tegen ziektes. Die ontwikkeling, dat doen wij al jaren. Of technieken toepassen, bijvoorbeeld ook in aardappels, staan hier bij de aardappels een Colorado-kever die de aardappel blad gaat aanvreten, waardoor het echt in een korte tijd bijna geen blad meer hebt, dus je groei uit het gewas neemt. Nou, daar is een machine voor. Die haalt het gewoon mechanisch weg. Nou, dat soort ontwikkelingen ziet de overheid nu ook van, ja, oké, de biologische landbouw is wel goed bezig. Dus het ook is een oplossing in stikstofgebruik, in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En worden wij nu veel meer in die discussie betrokken.
4: Ja, ik zie een klein glimlachje.
2: Ja, nou ja, wij vinden dat natuurlijk mooi. Want tenslotte gun je iedereen dat er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Dat er minder stikstof nodig is. Het gaat tenslotte om de gezondheid van mensen, om gezond voedsel te produceren. En wij worden gecontroleerd. We zijn een juridisch geborgde systeemlandbouw. En we gunnen dat anderen ook. En zeker de consument die onze gewassen mag opeten.
0: En zijn Henk Klompen uit Biddinghuizen. Zometeen, wat we gisteravond misschien hebben gemist op radio en tv, omdat we met andere dingen bezig waren.
1: Dan heb ik het over voetbal. Engeland speelde afgelopen nacht tegen Mexico. Dat was letterlijk op grote hoogte. Ja, en dan kun je misschien een beetje last krijgen van hoogteziekte. Nou, dan werd er gezegd tegen de bondscoach van Engeland,
0: ja,
1: misschien helpt een pilletje daar wel tegen.
0: Vooral die voetballers.
1: Wat voor pilletje? Dat is heel bijzonder. Dat ga je zo meteen horen.
0: We hebben ook muziek van Shakira, Bernie Boy, hun nieuwe single heet Die Die. En Tom Petty komt ook voorbij met Into the Great Wide Open.

0: Zo, veel gitaren in de muziek van Tom Petty. En Into the Great Wide Open. Wat heb je gisteravond gemist op... ik zit even te kijken naar ons draaiboek op de radio.
1: Zeker. Nou, Dijkstra en Even Blij ter Plekke was in Limburg. Het is deze maand 5 jaar geleden namelijk... dat grote delen van Nederland, België en Duitsland... te maken kregen met overstromingen. Bewoners uit het dorp Vlodrop... die werkten toen heel goed samen om het droog te houden. Initiatiefnemer en raadslid Wim Tegels vertelde hoe dat ging.
2: Het resultaat was eerst van het ene moment had je wel vrijwilligers, maar geen materialen. Dus het was een enorm geknok om aan zandzakken te komen. Dan had je zandzakken, dan had je geen zand. Dan de burgemeester maar weer uit bed bellen dat ze toch een lokale aannemer opdracht moest geven om zand te brengen. Dus dat was een constant gestoei. Maar het probleem was ook, er was geen draaiboek.
1: Er was geen draaiboek, ja, dat is toch wel handig natuurlijk in dat soort situaties. Na de overstroming is de hoogwaterwacht opgezet... om zo beter en sneller in actie te kunnen komen. Tegels probeert een draaiboek in elkaar te zetten, maar dat is toch lastig.
2: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat... bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen... heb je die maatregelen nodig. En dat is een stukje, daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
1: Ja, dat is niet handig natuurlijk. Als iedereen zijn plasje erover wil doen. Dat schiet niet op.
0: Heb jij nog gekeken naar Engeland, Mexico?
1: Nee joh, dat was echt midden in de nacht.
0: Ja?
1: Nee. Heel eerlijk. Ja, ik had in de badkamer vanochtend had ik even op mijn telefoon het beeld erbij.
0: Okay.
1: Maar ja, toen moest ik weer tas in gaan pakken. En dus toen... En het was niet op de radio. Dus dat vond ik wel weer jammer.
0: Wat raar.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus kun je sturen en luisteren tegelijk. Dat is het handige van de radio. Dat geldt ook voor dit onderwerp. Dan kun je tussen gewoon doorluisteren. Het ging gisteravond in Met het oog op morgen over de grote hoogte. Dat Azteca-stadion, dat ligt heel hoog. En voor de wedstrijd kreeg de Engelse bondscoach de vraag... of hij zijn spelers Viagra zou geven.
1: Ja.
0: Wordt soms gebruikt in de klimsport. Ik vraag dit voor een vriend. En het zou helpen tegen hoogteziekte. Nou, uroloog Herman Lelieveld die werd om commentaar gevraagd en die zei... Nou, het middel helpt niet.
3: Op die hoogte en met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt. Zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid.
1: Oh ja, dan schiet het niet op.
0: Viagra moet je gebruiken, zegt Lelieveld, in bepaalde situaties.
3: Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
0: Oké, dat is genoteerd.
1: Voetbal zorgt wel voor heel veel opwinding. Dus in die zin past het er wel weer bij.
0: En muzikale stimulatie doen we straks in Flevo Muziek.
1: Zeker, 2 uur lang eerste uurtje komt van Leo. Als je nou een verzoekje hebt, kan bijvoorbeeld met voetbal te maken hebben. Geef het door, hè, via de app.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij is breder geworden. En zo min mogelijk obstakels. Dus zo min mogelijk kruisingen met auto's of ander vervoer. En dat maakt het een hele snelle doolfietsroute. Daarom heet hij ook zo.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus dat brengt emotie met je mee. Daar moet je als progressieve zorgvuldig mee omgaan. En ook in het hele traject de Porgiaan erbij betrekken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Toen hebben we allemaal stoelen neergezet en hebben we hier een zangdienst gehad. En dat vonden mensen die hier ooit gekerkt hebben heel bijzonder. Ja, heeft ze heel veel gedaan. Heeft traantjes gekost bij mensen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Extra asielzoekers in het AZC van Dronten zijn volgende maand weg. En bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan dicht. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
7: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
6: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
8: I've just got married. I'm only 6 months in.
9: But if it goes tits up, let's just pretend.
8: Oh, Kylie, clearly.
9: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
8: All of the above.
9: All right, it's a triple.
8: She's terrific.
9: All right, that's fair.
6: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Amersfoort West en de afrit Soest 5 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunette 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 minuten. Flitsers op de A6 Lelystad richting Muiderberg bij 69,4. En op de N50 bij Enst 262,7. Zie je nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland, Muziekland, begint zometeen een beetje blauw.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Leo Schouwenaar.

Het zou mooi zijn als deze Simon Webb, die je net hoorde, nog eens een paar platen in zou zingen. Maar we horen de laatste tijd niks meer van hem. Dit was een gouden oude van hem, Coming Around Again. En we begonnen Flevoland Muziekland met Madonna en True Blue. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Tussen 9 en 10 en tussen 10 en 11. En in de middag nog een programma met heel veel muziek. En we staan vandaag natuurlijk even stil bij het overlijden van de gitarist en songwriter Gerard de Braconnier. Die ken je misschien nog van Toontje Lager. Eerder vanochtend heb ik al twee hits van Toontje Lager gedraaid. Maar in 1983 stapte hij uit die band. En een paar jaar later heeft hij nog een bandje opgericht. Die is één keer in de top 40 gekomen met het nummer Alonso Lafayette. En dat bandje heette Captain Gumbo. En daar zat diezelfde Gerard in.

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ja, vorige week, toen was het zo. Wat zou hij het halen, zou hij niet halen? Dat ging dan over zijn entree in de top 40 die week daarvoor. Hij kwam binnen op 12 en toen was de vraag, zou hij doorstijgen naar nummer 1? Maar nee, hij steeg door naar nummer 2. Ook een mooi resultaat.
1: Nummer 2.
0: Ja, die bedoel ik. Want Dai Dai staat nog steeds op nummer 1 van Shakira. Goed, dat hebben we dan afgehandeld. Ja, top 40. Dan even naar de puzzelaars onder ons. Je hoort het al aan het muziekje onder me. Dit heeft te maken met Kiek de Kiekendief. Die heeft een foto gemaakt van de meldkamer van de veiligheidsregio. En de vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Op de linkerfoto zie je bureaus, beukenhouten bureaus met ergonomisch vormgegeven stoelen en daarop veel computers. En daarna nog meer bureaus met computers en teksten daarboven wie op welke afdeling zit. En de vraag is dan, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zie jij het verschil? Dan mag je doorgeven via 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Op omroepflevoland.nl/kiek. Daar vind je ook de foto die bij dit verhaal hoort. Die staat er tot 11 uur. Dus tot 11 uur kun je oplossingen doorgeven. En hij is ook de komende minuten te zien op televisie. Op de radio hebben wij een gouden ouwe uit de jaren 80. Daryl Hall en Joan Oates, Adult Education.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Girls and Young at Heart. En daarvoor Adult Education, Holland Out.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In Zeewolde is dit weekend €70.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat was tijdens de eerste editie van het evenement Swim to Fight Cancer. Ook is het geld bedoeld om jongvolwassenen met kanker te helpen. Zwemmen bij het Laakse strand in Zeewolde wordt voorlopig afgeraden. Er zit blauwalg in het water. Dat zorgt voor huidirritatie en maag- en darmklachten. Bij het beachstrand Eemhof geldt sinds vorige week een negatief zwemadvies. Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten.
12: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst met bewolking te maken in Flevoland. Lokaal valt een spatje regen uit wat dikkere wolken. Geleidelijk komt de zon erbij. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken. Bij matige westenwind wordt het 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht droog en dan daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is het een graadje frisser dan vandaag, maar verder verandert er niet zoveel. Vanaf woensdag blijft het geheel droog en is het overwegend zonnig. Het wordt ook warmer, misschien zelfs tropisch.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Even kijken waar het nu nog files staan. Nou, die zijn er niet meer. Ik heb wel flitsers. A6 Lelystad-Muidenberg bij 69,4 en de N50 bij Ens 262,7. Ain't nobody loves me better. Ja, dat ken je in verschillende uitvoeringen. Straks de nieuwste.
13: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Met Leo Schouwenaar.

0: Happy to be stuck with you door Huey Lewis and the News.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1995 en dan natuurlijk naar precies dezelfde week, week 28. En halverwege de jaren 90 jaar was er nog veel hakken muziek in de Nederlandse hitparade, zoals I Wanna Be a Hippie. En je had bijvoorbeeld ook nog Paul Elstak die in de hitparade stond. Gelukkig ook muziek met fijne gitaren, zoals Bon Jovi en Bryan Adams en U2. Maar daar kies ik allemaal niet voor. Ik kies voor een vakantiehit. Want ja, toen was het natuurlijk ook vakantie in Nederland. En een bekend personage uit het fictieve dorp Biggeveen. Die zat lekker op de camping.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1995 met ome Henk.
2: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten, is iedereen aanwezig?

0: Ja, de nieuwe single van Taylor Swift hoort bij de 5e editie alweer van Toy Story van de film I Knew It, I Knew You. Ja, en dan heb je natuurlijk twee keer hetzelfde werkwoord in het Engels, maar in het Nederlands, als je dat dan precies gaat vertalen, dan is het toch van, ik wist het, ik kende jou. Kijk, dat is nou het leuke van vertalen. AI kan dat, nou, misschien nog niet. Eens even kijken, over nieuw materiaal gesproken, want het was de nieuwe single van Taylor Swift. We hebben een nieuwe polderplaat, die heet Vuurwerk. En die is van Senna en Sven Versteeg.
1: Dit is deze week de polderplaat.

Voor de zekerheid komt hij nog een keer. Kiek de Kiekendief. Ron uit Almere die heeft hem goed. Sietske die heeft hem ook alweer goed. Mieke, ja, hartstikke mooi gedaan. Maar voor de mensen die het nog niet zien. Op televisie zie je nu een foto van de meldkamer van de veiligheidsregio. Daar staan bureaus en stoelen en heel veel computers. En als je denkt, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Ja, dan moet je goed kijken. Als je het verschil ziet, dan mag je bellen 0320-28-50-50. Of je geeft het door op onze website omroefleverand.nl/kiek. Omroefleverand.nl/kiek. Dat kan tot 11 uur. En uit de goede inzendingen gaan we mensen kiezen met wie we gaan bellen. Die mogen dan aan het rad draaien voor mooie prijzen.

Diana Ross uit de jaren 60 en The Happening. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Arnoud Pluket. Ik heb er nog eentje voor je uit Moldavië. En als je het goed vertaalt, dan is het De Liefde van de Lindeboom. Bye.

0: Dit is Flevoland.
1: Hij is breder geworden. En zo min mogelijk obstakels, dus zo min mogelijk kruisingen met auto's of ander vervoer. En dat maakt het een hele snelle doolfietsroute, daarom heet hij ook zo.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dus dat brengt emotie met zich mee, daar moet je als progressieve zorgvuldig mee omgaan. En ook in het hele traject de Porgiaan erbij betrekken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Toen hebben we allemaal stoelen neergezet en hebben we hier een zangdienst gehad. En dat vonden mensen die hier ooit gekerkt hebben heel bijzonder. Ja, heeft ze heel veel gedaan. Heeft traantjes gekost bij mensen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Welkom bij Next at Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextatdental.nl.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: Tikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Ulrike Vem.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUC FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek hier op RUC FM.

0: ticketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUC FM.

0: Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUC FM houdt.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.